Angel. Het is een tijdens zoeken met iets. Good feeling. En hij zegt, het is ja, mijn humeur, maar het is zo'n... Dus die had ik nog gehoord, zo'n plaats. Den der van Shaggy Angel. Nu er op tempo til dig her for Mr. President, Coco Jumbo. Og så har jeg Roxette The Look på beding til dig lige om et øjeblik her på Radio Alfa. Men først her, Mr. President.